Ek wil ook graag sterkte sê vir Caroline Arends, wat gister haar seun aan die dood afgestaan het. Dit ons dink aan haar in die hartseer tyd. Dit kom ook met hartseer. Met een hartseer hart van Johanna van Wyk het paak die mooi dag en dankie vir allemaal. Thank you.

Dat is jouw stem. In het paradijs, bye bye, welkom. Welkom samen te kan keier hier op Eden FM. En dat was die klanken van London Beat met Better Love. Bye, welkom samen te kan keier zo schijns na 9:45. En nu om 10:00 heel volledige nieuwsbulletin samen met Sebastian Kaldrich. Hi keier samen met jou, ik is Jason Stanley. En hier is jouw contraiprogramma. En vandaag, op die dinsdag, mijn plezier om samen te kan keier. Beetje koud of koeler koud. Maar hou je snoezig warm en die je in huisig kan blij, denk ik, dat is die beste plek om te wees als buiten. En voor die wat niet zo lekker voel, gebruik maar daar die medicatie en krijg jou gezond en hou jou veer warm. 0605052693, dat is onze WhatsApp nummer in het atelier. En dat is hoe je samen met ons als omroepers gaan keier dwars direct.

Nou ja, welkom terug. Vinnige kyk jy dan na jou weer voorspelling vir die Wes, Noord en Suidkaap vir vandag, Dinsdag die 11de Augustus 2026. Oudtshoorn, daar is in deze dorp een minimum van 5 en een maximum van 16 graden, met lekker sonnige weer wat dan voorspel word hier oor die Klein Karoo. Dan beweeg ons hier na die kusgebiede, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 8 en 15 met gedeeltelik bewolkte weer. Aberdeen, Ribbesdale, Heidelberg, goeiedag, 8 en een maximum van 17 graden, met lekker sonnige weer. Calisdorp, ladies, met een zwaar 4 en een maximum van 16 graden met zonnige weer. Dan Swellendam 6 en een maximum van 15 kan verwacht worden, ook met lekker zonnige weer. Uniondale 5 en een maximum van 12 met gedeeltelijk bevolkte weertoestanden. Die weer is dan gebring aan jou, die rivierkantoor in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webtesten bezoek vir meer inlichting by www.saweather.co.za.

Dat is jouw stem in het paradijs. Dat is Iren FM. Bijlijk om samen je te gaan kijken. En vertrouw dat jij die klanken samen met mij geniet. Dit was niemand anders niet als Jennifer Lopez met...

0: last. Michael Lunt. Pieter van der Veste is een.
1: Wie zei kind is jij, wat mij zo verleid, weet jou maar van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vindt plaats op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag bij de Almeida Gemeenschapszaal in Mosselbaai. Kaartjes slechts R150 beschikbaar bij Chris Phillies op 076-861-4928.
2: Vodacom's Red Hot Deals presents 2 phones, 1 great price. Get 2 iPhone 15 128GB smartphones for only R999 per month over 36 months on a Red Flexi 170 plan. Plus, a Flexi 90 plan on the second SIM and 3 months Amazon Prime on us. Don't miss out. Hurry in store or shop online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
3: Eden FM, jouw stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vrij.

0: As jy van oudswering en is moeg van die stof en die kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin a WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto. Ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom. Ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa.
2: Please search warrant, open the door now!
1: Wachuchiswa ngokungekho semthethweni.
3: Thank you, Your Honor. Colors. In 27 years, I've been fighting for my life.
1: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa. Yeka ukulinda. Fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Attorneys INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho. Tsalela
4: 044-150-0555
1: okanye
4: 011-028-0947
1: Ngugu, ugandi, ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliartenis.com.

0: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana i-500ml nge 100 rand kuphela inye. King Bloom eyamadoda yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom yabafazi ilinganisa ihormone kwaye yandise imo kunye nokuzithemba. Luna Bloom ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Iimveliso zethu zixhasa impilo ntle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa iimveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i-6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck? Nali ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi-5,000 rands kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tsalela uPatricia Olivier, umphathi wethu, kule nombolo 063 344 3484. Elona xesha lilungileyo lokwakha ikamva lakho kunamhlanje.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan u helpen in die uitsoorende omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.

En ja, natuurlijk die klanken daar van niemand anders als Neville Nash met Love Me Now. Ongelukkig is het nou al tijd voor ons om aan te sluiten bij die Afrikaanse Niespan. Baie dankie om jou aan voor die bel daar. En ik hoop oma dat je boodschapje gekregen, man. Hartroerende zaken hier op jouw stem in die hart van die paradijs.

Dus Joost, in het paradijs is hier in de FM. Bij dankjewel voor je wat samenkeer. Boodschappen de eerste heer. 060-505-2693. Hier is Dr. Jason in Streek. En ja, dat our God stays an awesome God. Dankjewel voor die geziende middag verder. Liefde van Pastor Malcolm de Jager, wat hier die boodschappen deurgestuur het. Pastor Malcolm, baie dankie. Geziende dag voor u ook. Ons maak ons gereed voor ons nieuws hoofdtrekken om 3:30 hier op Eden FM.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Baie baie dankie Sebastian Kolderich, hy het saam met u gekuier met ons volledige nuusbulletin hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, 6 minute oor die uur van 4 uur, baie welkom, lekker om jou deel te kan hê van jou Afternoon Drive Show, so met my Jason Stanley vandag in vir Paula Mas. As jy vergeet het, as jy nie geweet het nie, dalk as jy nou so geskakel, ons Drive Votion vir vandag Nehemia 4 vers 14. Ons het Drive Votion, Nehemia 4 vers 14. Don't be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome. Remember the Lord who is great and awesome. Dit is deel van ons Drive Votion vandag. And our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Tijd om aan te sluit by ons gemeenskapsdagboek en indien u enigszins gemeenskap nie sê wat u graag wil deel hier op ons gemeenskapsdagboek, maak contact met ons kantoor gedurende kantoorure. Die telefoonnummer is 044-874-5085. Maak contact met ons kantoor gedurende kantoorure en u weet sal vir u meer kan verduidelik wat om te doen en hoe om te maak om jou gemeenskapsnuus deel te kan maak van ons Eden FM gemeenskapsdagboek.
2: It is now time for the Eden FM community diary. There is no tijd vir die gemeenskapsdagboek.
3: Een liefdevolle herinnering aan ons geliefde Weile Louise Haplaikies Nies Kools, in liefde omgee en mooie herinneringe sal altyd in ons harte voortleef. Begrafnisreëlings, daar is een troostdienst op donderdag die 13 augustus by die VGK Pakkersdorp om 7 namiddag en die begrafnisdienst op saterdag 15 augustus by die VGK Pakkersdorp om 10 uur. Daar is geen ter aarde bestelling. Die AGS Britsen nooi uit na 3 dae vrouwenkonferentie met die thema Sterkte en Eer is Atleet, volgens Spreuke 31 vers 25. Die prediker apostel Jacobus Brouwers vanaf die 9de tot die 11de augustus 2026. Die sondag aand is die 9de augustus is haar aanddiens om 5 namiddag. Die maandag 10 augustus aanddiens om 6:30 en dan die dinsdag aanddiens die 11de augustus op 6:30. Die venue is die AGS Bridgeton. Vrouwenkonferentie, nooi iemand, bring iemand saam, kom ervaar Godse liefde en krag. Die South African Cape Corps Military Veterans Association of the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Maya's Entertainment presents All White Winter Kayer Dance, 15 August 2026, the doors open at 5 p.m. at the Toekoms Risk Community Hall in Oudtshoorn, featuring MC Paula Mas, DJ Slide, Matt Domingo on the saxophone, Malcolm Arensworth, Peebo Bryson tribute, and the Maya's Entertainment Band. General access tickets are 150 per person. Bring your own alcohol. VIP tickets 350. What is included in your VIP ticket? Free neon goodies for the glow show. Access to the exclusive elevator VIP area with a bird's eye view of the venue, plus exclusive access to the VIP open bar between 7 and 10 p.m. For more info and tickets, contact Genevieve Maya on 081-063-5496. Genevieve Maya, 081-063-5496. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28.
4: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Satra lekker boerewoordrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort, of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
6: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on your way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
2: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. Dit was die Eden FM gemeenskap.book en in die kerk, school, sportclub of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
0: This is Eden FM Afternoon Live, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Der sit langt fra en Coldplay op i den FM, en Speed of Sound, en i tid var anskrevet na 13 minutter for det eer van 5 eer. Ik is Jason Stanley, hier die is jouw Afternoon Drive Show. Zo met mij vandaag een verpola mas en mijn plezier om samen te gaan keren en om jouw huisje te vat, indien jij op pad huis toe is, of dank in jou pad werk toe is, om jou werk toe te vat. En gewoon vertrouw dat jij die klanken samen met mij geniet hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. WhatsApp nummer 060-505-2693. 060-505-2693. Dat is ons WhatsApp nummer. En vertrouw dat jij op je pad is, veilig is, voorzichtig wees. Alsjeblieft hou jou voor afstand en kom veilig bij jouw bestemming aan. En gesels saam met my, keier saam met my in ons atelier die middel van een WhatsApp stemboodskap of een tekstboodskap, of jy kan my skakel ook by 044-884-0831. Onthou dat ons later ook of voor klaar maak, want ringende is in die huis later saam met MJ, so net na 5:30, dan schuif MJ achter die microfoon in, en dan bring hulle vir jou The Ring and Nerd Show, hier op Eden FM.
1: Yeah. You know what? I like that.

0: Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life.
1: This show is Stephanie Paradise, this is Eden FM. Adele met Pavements here op Eden FM. Sy afternoon drive show. Ons het ook gehad vroeger vir die klanke van Candy Station met Young Hearts Run Free. Lekker muziek wat jou terugvat in die tyd ook op Eden FM sy afternoon drive show. Ek is Jason Stanley, baie lekker om saam jou te kan wees tot en met half ses toe. En dan gaan ek ook hier vir my collega MJ met The Ring and Nerd Show hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Maar tot dan, kom ons geniet elke oomblik van hierdie dag, geniet ons nog saam met mekaar. En die laaste so wat 20 minute nog in jou geselskap.

0: Sequa, 87.8 FM Stereo.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
4: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Lekker gedans, nee, dis die Sundowner show. Dit is die show vir dans. En dis tyd om hy ou moves uit te haal, wat jy destijds gedans het in die 70s, 80s en 90s. Wie van julle kan nog Kabzela? Also baie verskillende danse wat ons gedans het, jy weet, baie van die songs het met een spesifieke dans gekom. Dan kap jy maar een kaset is al oud. Ek het destijds met kassette gespeel, gedj, maar ek het geleer, het moet TDK's wees, anders is het groot moeilikheid, as jy moet kassette in een disco speel. Autovan, D-I-S-C-O, dan Atlantis, keep on moving and grooving, en Sharon Red, wat ek nou onlangs gespeel het, never give you up, en dan is het tyd om lekker saam te lach met Vol Veren, everybody's laughing.

0: You are listening to the Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor.
1: Is ons skakel op Eden FM, dis jou stem in die paradijs. Goeienavond en baie welkom. Lekker om saam met jou te kan kuier. Hierdie is jou laatnagprogram en ek is Jason Stanley in jou geselskap. Tussen 10 en 12 kuier ek saam met jou en wat een lekkerte om hierdie te van die aand op een dinsdag, woensdag en donderdag aande vir jou net die beste in love songs en slow jams te kan bring en hoop en vertrou dat jy vanavond se klanke saam met my gaan geniet hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ons begin en ons kop ons program af met die klanke van niemand anders nie as Kelly of Kenny Nolan. And I like dreaming, 'cause dreaming can make you mine.
2: Come and feed your soul and enrich your mind with all the best of slow jams for all ages on the Late Night Drive from 10 till 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.

0: Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, baie welkom in die nieuwe geskakel is, lekker om saam jou te kan keier. Hierdie is jou laatnachtprogram, so met my Jason Stanley in jou geselskap, en wat een plezier om saam jou te kan keier hierdie tyd van die aand. Ons geluister na Forever My Darling van Aaron Neville, voordat Rod Stewart's The Way You Look Tonight, Boz Gags, Heart of Mine, as ook Joe Cocker met You Are So Beautiful. Stevie Wonder's Lately was voor dit, en dan ook Norah Jones, een weergave van The Tennessee Waltz, The Tennessee Waltz op Eden FM, jou stem in die paradijs. Wonderlijke klanke wat ons saam jou deel, en die tyd wat aanskryf na so 23 minute voor die eer van 11 uur. En nou net na 11 kyk ek na jou WhatsApp lyn boodskappe 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nommer hier in die atelier, en jy kan saam my gesels tussen nou en tot 12 uur toe, en so net na 11 dan lees ek daar die boodskappe. En indien jy enige love song of slow jam request het, kan jy ook dit vir my aansteer, en ons kyk of ons dit kan deel maak van die 11 tot 12 segment of gleef van die Late Night Drive hier op Eden FM, jou stem in die paradijs.
1: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.
2: You are listening to the Late Night Drive with Dr. JS, your love.
3: You are listening to the Late Night Drive with Dr. JS, your love.